0: kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oostwest.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden.

0: gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 483 jaar tussen 6 mei 1540 en 6 mei 2023. In 2023 vindt de kroning plaats van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey in Londen. De koning legde de kroningseed af, werd gezalfd, kreeg de kroningsjuwelen en werd gekroond met de massief gouden St. Edward Crown, die 2,2 kilo weegt. De koningin gemalin werd gezalfd en gekroond in een eenvoudige dienst. De kroning was een formele bevestiging van het koningschap van Charles III. De echte troonopvolging gebeurde al op het moment van het overlijden van zijn moeder, Queen Elizabeth II, 8 maanden eerder. Op 6 mei 1994 wordt de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland geopend. Het waren de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II die dit historisch moment lieten vereeuwigen. De bouw van de kanaaltunnel begon 8 jaar eerder in 1986. 15.000 mensen werkten aan de kanaaltunnel. De spoorwegtunnel van Calais naar Folkestone is 50 kilometer lang, waarvan 38 kilometer onder zee. De bekende Duitse Zeppelin Hindenburg ontploft bij zijn aankomst in New Jersey op 6 mei 1937. Het pronkstuk van de nazi's was gevuld met het zeer brandbare waterstofgas en niet met het helium waarvoor het eigenlijk gebouwd was. Het vaartuig had in het voorbije jaar al 20 geslaagde vluchten gemaakt. Maar vandaag in 1937 liep het dus zwaar fout door een verkeerde inschatting bij het landen. In een half minuut na de explosie stond de Hindenburg volledig in brand. Van de 97 mensen aan boord kwamen er 35 om het leven. 62 overleefden de ramp dus wel, wat een wonder mag genoemd worden. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. De zwart gekleurde postzegel toonde het portret van Queen Victoria. Op die eerste postzegel stond geen landsnaam, omdat men veronderstelde dat iedereen in de wereld koningin Victoria wel kende. Als herdenking aan die eerste postzegel is het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd het enige land dat op hun postzegels geen landsnaam hoeft te vermelden. De eerste Belgische postzegel was voor 9 jaar later in 1849. 6 mei 1992 is de sterfdag van actrice en zangeres Marlene Dietrich. Ze overleed in Parijs. Haar twee bekendste liedjes waren Lili Marleen en Zaak mir, wo die bloemen sind. Beide zijn covers. 6 mei 1540 is de sterfdag van Juan Luis Vives. De West-Vlaamse katholieke hogeschool is naar hem genoemd. Vives was een Spaanse geleerde die in zijn laatste 12 levensjaren vooral in Brugge verbleef. Hij was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Hij stond vooral bekend als onderwijskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Juan Luis Vives werd begraven in Brugge en hij heeft er een borstbeeld. En in 2015 is Errol Brown overleden. Hij was de stem van Hot Chocolate. Je weet wel, You Sexy Thing, It Started With A Kiss, So You Win Again en Emma. Je kan de podcast van deze teletijdmachine en andere teletijdmachines opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. 7 mei 1879 is de sterfdag van Charles de Coster, de auteur van Tijl Uilenspiegel. Wie was die Tijl Uilenspiegel ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Oost-Rozebeke komt donderdag samen in het gemeentehuis. Naar jaarlijkse gewoonte buigt de raad zich over het jaarrapport klachtenbehandeling, waarin staat hoeveel klachten de gemeente het voorbije jaar ontving en of die al dan niet ontvankelijk waren. Hetzelfde gebeurt op vlak van organisatiebeheersing. De raad moet ook akte nemen van jaarvergaderingen van verschillende intercommunales en verenigingen waar de gemeente deel van uitmaakt. Restaurant Castor in Beverenleien behoudt zijn 2 Michelinsterren. En daar is de chef-kok dan ook bijzonder blij mee. Maarten Boekaert behaalde in 2021 een 2e Michelinster en slaagde er sindsdien dus elk jaar in die te behouden. Het levert Castor een plaats op tussen de absolute toprestaurants van ons land. Een 50-jarige man uit Anzegem riskeert een effectieve celstraf van 30 maanden voor het bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking konden tienduizenden foto's gevonden worden. Bij het Belgische gerecht liep vanuit het Nationaal Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen een melding binnen over een IP-adres dat werd gebruikt voor kinderporno. Verder onderzoek leidde naar de man uit Anzegem. Bij een huiszoeking vonden speurders wapens, drugs, maar vooral tienduizenden afbeeldingen met kinderporno. Vonnis in de zaak volgt op 1 juni. De Ruimtevaarder, de school voor buitengewoon onderwijs in Dentergem, pakt in mei en juni voor het derde jaar op rij uit met een gezellige zomerbar in de tuin van het woonzorgcentrum Mariaburgt. Je kan er niet alleen terecht voor een hapje en een drankje, maar ook een streepje muziek. Het concept blijft net als de voorbije jaren ongewijzigd. In mei en juni kan je er elke vrijdag van 4 tot 9 s'avonds terecht. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld, dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: Radio Oost-West. De

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws.
1: Misschien zal het u verbazen of misschien net niet. De stroomprijzen in ons land zijn bij de hoogste in Europa. Alleen in Ierland en Duitsland betalen ze nog meer, blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Gemiddeld betaal je in Europa net geen 29 euro per 100 kilowattuur. In ons land is dat, jawel, 35 euro. Dat is op zich veel. Natuurlijk heeft het hier vooral te maken met taksen en distributienettarieven. Voor aardgas is ons land wel iets goedkoper dan het Europees gemiddelde. Onze supermarkten bekijken nog of ze effectief weer sigaretten gaan verkopen. Vanaf volgend jaar mogen ze dat weer door een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Maar Aldi en Lidl zijn het niet van plan, blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Want er geldt intussen ook een uitstalverbod, dus als supermarkten weer sigaretten zouden willen verkopen, moeten ze die verborgen houden in een gesloten of ondoorzichtige kast. De Duitser van 33, die eergisteren met een auto door een winkelstraat raasde in Leipzig, wordt geïnterneerd. Hij moet dus naar een psychiatrische instelling. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De man had psychische problemen. Het Duitse gerecht gaat niet uit van terrorisme. Er loopt wel nog een onderzoek naar moord en poging tot moord. Bij het drama vielen 2 doden en een 20-tal gewonden. Wellicht straks nog worden 3 mensen geëvacueerd van het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Dat meldt de maatschappij. Het gaat om 2 zieke bemanningsleden die dringend medische hulp nodig hebben. Een Nederlander en een Brit. En een passagier, de partner van een Duitser die overleden is. De 3 zullen naar Nederland worden gebracht. Het schip zelf zou volgens de Wereldgezondheidsorganisatie daarna kunnen doorvaren naar de Canarische eilanden of Nederland. Intussen zijn er volgens de maatschappij bij niemand nieuwe symptomen van het virus opgedoken. Nieuwe klap voor Belgian Cat Julie van Loo. Haar club LA Sparks heeft haar contract ontbonden net voor de start van het nieuwe seizoen in de VS zaterdag. Andere clubs hebben nu 48 uur de tijd om haar erbij te nemen. Vorig jaar overkwam Van Loo hetzelfde. Toen schoof Golden State Valkyries aan de kant, net op het moment dat Van Loo met de Cats opnieuw Europees kampioen werd. Radio De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
2: Radio Oost-West. De wakker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisteravond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisteravond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: Goedemorgen.

0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
1: Radio Oost-West.

0: Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was belangrijk voor zijn ploeg. Het is voor Arsenal de tweede Champions League finale ooit. Straks spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip waar mensen getroffen zijn door het Hanta-virus zal over een drietal dagen aanmeren in de Canarische eilanden, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Drie passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord zijn ook twee Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaap Verdië. Zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. Die studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet, maar het tentenkamp was volgens de U-Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het niet mee eens. De offensieve fase van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd in het Witte Huis. We hebben de doelstellingen van operatie Epic Fury, zoals dat werd genoemd, gehaald, verklaarde hij. Volgens Rubio wil president Trump nu liefst een deal met Iran, inclusief een overeenkomst over hoe de straat van Hormuz volledig kan worden heropend. De VS zette zich in om schepen door die straat te loodsen als een gunst aan de wereld, zei Rubio daarover. Maar voorlopig lijken de gesprekken tussen Washington en Teheran helemaal vast te zitten. De weersverwachting vandaag grijs met soms wat regen, temperaturen rond 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs tot 23 graden. Het is nog even wachten op beter weer.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: kind. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt, waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen, en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
3: Wij doen het voor jou. Radio Oost-West. Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Goedemorgen.
3: Radio.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 483 jaar tussen 6 mei 1540 en 6 mei 2023. In 2023 vindt de kroning plaats van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey in Londen. De koning legde de kroningseed af, werd gezalfd, kreeg de kroningsjuwelen en werd gekroond met de massief gouden St. Edward Crown, die 2,2 kilo weegt. De koningin gemalin werd gezalfd en gekroond in een eenvoudige dienst. De kroning was een formele bevestiging van het koningschap van Charles III. De echte troonopvolging gebeurde al op het moment van het overlijden van zijn moeder, Queen Elizabeth II, 8 maanden eerder. Op 6 mei 1994 wordt de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland geopend. Het waren de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II die dit historisch moment lieten vereeuwigen. De bouw van de kanaaltunnel begon 8 jaar eerder in 1986. 15.000 mensen werkten aan de kanaaltunnel. De spoorwegtunnel van Calais naar Folkestone is 50 kilometer lang, waarvan 38 kilometer onder zee. De bekende Duitse Zeppelin Hindenburg ontploft bij zijn aankomst in New Jersey op 6 mei 1937. Het pronkstuk van de nazi's was gevuld met het zeer brandbare waterstofgas en niet met het helium waarvoor het eigenlijk gebouwd was. Het vaartuig had in het voorbije jaar al 20 geslaagde vluchten gemaakt. Maar vandaag in 1937 liep het dus zwaar fout door een verkeerde inschatting bij het landen. In een half minuut na de explosie stond de Hindenburg volledig in brand. Van de 97 mensen aan boord kwamen er 35 om het leven. 62 overleefden de ramp dus wel, wat een wonder mag genoemd worden. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. De zwart gekleurde postzegel toonde het portret van Queen Victoria. Op die eerste postzegel stond geen landsnaam, omdat men veronderstelde dat iedereen in de wereld koningin Victoria wel kende. Als herdenking aan die eerste postzegel is het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd het enige land dat op hun postzegels geen landsnaam hoeft te vermelden. De eerste Belgische postzegel was voor 9 jaar later in 1849. 6 mei 1992 is de sterfdag van actrice en zangeres Marlene Dietrich. Ze overleed in Parijs. Haar twee bekendste liedjes waren Lili Marleen en Zaak mir, wo die bloemen sind. Beide zijn covers. 6 mei 1540 is de sterfdag van Juan Luis Vives. De West-Vlaamse katholieke hogeschool is naar hem genoemd. Vives was een Spaanse geleerde die in zijn laatste 12 levensjaren vooral in Brugge verbleef. Hij was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Hij stond vooral bekend als onderwijskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Juan Luis Vives werd begraven in Brugge en hij heeft er een borstbeeld. En in 2015 is Errol Brown overleden. Hij was de stem van Hot Chocolate. Je weet wel, You Sexy Thing, It Started With A Kiss, So You Win Again en Emma. Je kan de podcast van deze teletijdmachine en andere teletijdmachines opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. 7 mei 1879 is de sterfdag van Charles de Coster, de auteur van Tijl Uilenspiegel. Wie was die Tijl-Uilenspiegel ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was belangrijk voor zijn ploeg. Het is voor Arsenal de tweede Champions League finale ooit. Straks spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 4-1.

0: Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. Die studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet, maar het tentenkamp was volgens de U Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het niet mee eens. De offensieve fase van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij, heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd in het Witte Huis. Hebben de doelstellingen van operatie Epic Fury, zoals dat werd genoemd, gehaald, verklaarde hij. Volgens Rubio wil president Trump nu liefst een deal met Iran, inclusief een overeenkomst over hoe de straat van Hormuz volledig kan worden heropend. De VS zette zich in om schepen door die straat te loodsen als een gunst aan de wereld, zei Rubio daarover. Maar voorlopig lijken de gesprekken tussen Washington en Teheran helemaal vast te zitten. De weersverwachting vandaag grijs met soms wat regen, temperaturen rond 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we zelfs tot 23 graden. Het is nog even wachten op beter weer.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. We gingen elk onze eigen wegen, maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Ik luister regionaal.
0: Op elk moment.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen.

0: activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest weerbericht. De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Goeie namiddag. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisteravond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweeg brengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen. En vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting blijft grijs vandaag met soms wat regen, een graad of 12. Vanaf morgen donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Het pakket van Antwerpen wil twee Joodse rituele besnijders voor de rechtbank. Het noemt hun illegale besnijdenissen, onopzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek, na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat Amerikaans ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding omdat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op 3 werknemers in ons land doet elke week overuren. Gemiddeld zo'n 3 uur blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt risico's in voor de gezondheid. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog wat werk aan de winkel. Het Nederlandse cruiseschip, waar het hantavirus op zit, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overroelt dat, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 483 jaar tussen 6 mei 1540 en 6 mei 2023. In 2023 vindt de kroning plaats van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey in Londen. De koning legde de kroningseed af, werd gezalfd, kreeg de kroningsjuwelen en werd gekroond met de massief gouden St. Edward Crown, die 2,2 kilo weegt. De koningin gemalin werd gezalfd en gekroond in een eenvoudige dienst. De kroning was een formele bevestiging van het koningschap van Charles III. De echte troonopvolging gebeurde al op het moment van het overlijden van zijn moeder, Queen Elizabeth II, 8 maanden eerder. Op 6 mei 1994 wordt de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland geopend. Het waren de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II die dit historisch moment lieten vereeuwigen. De bouw van de kanaaltunnel begon 8 jaar eerder in 1986. 15.000 mensen werkten aan de kanaaltunnel. De spoorwegtunnel van Calais naar Folkestone is 50 kilometer lang, waarvan 38 kilometer onder zee. De bekende Duitse Zeppelin Hindenburg ontploft bij zijn aankomst in New Jersey op 6 mei 1937. Het pronkstuk van de nazi's was gevuld met het zeer brandbare waterstofgas en niet met het helium waarvoor het eigenlijk gebouwd was. Het vaartuig had in het voorbije jaar al 20 geslaagde vluchten gemaakt. Maar vandaag in 1937 liep het dus zwaar fout door een verkeerde inschatting bij het landen. In een half minuut na de explosie stond de Hindenburg volledig in brand. Van de 97 mensen aan boord kwamen er 35 om het leven. 62 overleefden de ramp dus wel, wat een wonder mag genoemd worden. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. De zwart gekleurde postzegel toonde het portret van Queen Victoria. Op die eerste postzegel stond geen landsnaam, omdat men veronderstelde dat iedereen in de wereld koningin Victoria wel kende. Als herdenking aan die eerste postzegel is het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd het enige land dat op hun postzegels geen landsnaam hoeft te vermelden. De eerste Belgische postzegel was voor 9 jaar later in 1849. 6 mei 1992 is de sterfdag van actrice en zangeres Marlene Dietrich. Ze overleed in Parijs. Haar twee bekendste liedjes waren Lili Marleen en Zaken wie hier voor die bloemen zint. Beide zijn covers. 6 mei 1540 is de sterfdag van Juan Luis Vives. De West-Vlaamse katholieke hogeschool is naar hem genoemd. Vives was een Spaanse geleerde die in zijn laatste 12 levensjaren vooral in Brugge verbleef. Hij was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Hij stond vooral bekend als onderwijskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Juan Luis Vives werd begraven in Brugge en hij heeft er een borstbeeld. En in 2015 is Errol Brown overleden. Hij was de stem van Hot Chocolate. Je weet wel, You Sexy Thing, It Started With A Kiss, So You Win Again en Emma. Je kan de podcast van deze teletijdmachine en andere teletijdmachines opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. 7 mei 1879 is de sterfdag van Charles de Coster, de auteur van Tijl Uilenspiegel. Wie was die Tijl Uilenspiegel ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerp.
2: Kansambassadeur Bill White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schandelijke smet op België. U bekend raakte dat het parket van Antwerpen hen wil vervolgen. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. In februari werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet moest bemoeien met deze zaak. Maar het heeft dus weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevot haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat dat allemaal ongepast is en zegt dat het is afgelopen moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land en met de wetgeving. Drie zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt zijn geëvacueerd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De drie worden nu naar Nederland gebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op dat Hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Radio Het wordt droger deze namiddag met hier en daar nog kans op een bui. Fris 13 graden, morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag mogelijk 23 graden, maar ook weer kans op een plaatselijke bui.
3: Welkom
1: Radio Oost-West.
4: Bij Radio Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Dit is Radio Oost-West.
1: Je maakte een goede keuze.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Veel wolken deze namiddag, lokaal opklaringen, hier en daar nog een bui. Het is fris bij 13 graden, morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zaterdag zelfs 23 graden mogelijk.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: jouw regionale radio.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Buitenlandminister Maxime Prevot is boos en haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schande en hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Prevot roept White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met de Belgische grondwet en gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookontwikkeling en de gemeente vraagt om ramen en deuren dicht te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren zijn allemaal omgekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. Schepen kunnen veilig door de straat van Hormuz varen, zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS zijn project Freedom heeft opgeschort. Daarbij zou het Amerikaanse leger schepen leiden door de zeestraat en dat is dan weer tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Maar intussen dreigt hij wel met nieuwe intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Radio Veel wolken deze namiddag, lokaal opklaringen, hier en daar nog een bui. Het is fris bij 13 graden, morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zaterdag zelfs 23 graden mogelijk.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West. Radio Oost-West. De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde.
4: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. We zijn de eerste woensdag van de maand mei. En zoals elke woensdag is er tussen 5 en 7 de tijdlijn. Met daarin de geschiedenis van de dag. En vandaag is dat dus 6 mei. Danny, je hebt onze teletijdmachine vandaag geprogrammeerd. Welke jaartallen heb je ingegeven in de GPS?
5: Wel 1994 voor de opening van de kanaaltunnel, 1937 voor de crash van de Zeppelin Hindenburg, 2002 voor de moord op de Nederlandse politicus Pim Fortuyn en 1840 voor de allereerste postzegel.
4: In Engeland was dat de zogenaamde One Penny Black. Onze muzieksamensteller die heeft ook opnieuw enkele mooie platen uitgekozen en die liggen hier mooi voor ons klaar gesorteerd. En we beginnen met deze van Jan de Wilde. Daar is de lente. Welkom in de tijdlijn.

0: Tijd voor onze eerste halte, beste luisteraar. Op 6 mei 1994, daar zijn we geland in onze tijdreis, wordt de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland geopend. Het waren de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth II die dit historisch moment lieten vereeuwigen.
1: De bouw van de kanaaltunnel begon 8 jaar eerder in 1986. 15.000 mensen werkten aan de kanaaltunnel. De spoorwegtunnel van Calais naar Folkestone is 50 kilometer lang, waarvan 38 kilometer onder zee. Een treinrit duurt een half uur. Beelden van de eerste treinrit in de kanaaltunnel en de ontmoeting tussen de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.
0: En toen in mei 97 won Katrina and the Waves het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk met deze klassieker die je natuurlijk kent, Love Shine a Light.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: De bekende Duitse Zeppelin Hindenburg ontploft bij zijn aankomst in New Jersey, op 6 mei 1937, beste luisteraar. Dat is onze volgende halte in deze tijdlijn. Het pronkstuk van de nazi's was gevuld met het zeer brandbare waterstofgas en niet met helium, waarvoor het eigenlijk gebouwd was. Het vaartuig had in de voorbije jaar al 20 geslaagde vluchten gemaakt. Een vlucht over de Atlantische Oceaan duurde trouwens 62 uur.
1: Een jaar eerder, in 1936, had de Zeppelin Hindenburg zijn eerste vlucht over de Atlantische Oceaan gemaakt met de Duitse officier Ernest Lindmann als kapitein. Dat was de kapitein die in de Eerste Wereldoorlog in 1915 geschiedenis schreef door Londen vanuit de Zeppelin te bombarderen. Maar vandaag in 1937 liep het dus zwaar fout door een verkeerde inschatting bij het landen. De landingskabels waren statisch geladen door het onweer en er was haast bij het landen wegens een vertraging van maar liefst 10 uren. In een halve minuut na de explosie stond de Hindenburg volledig in brand. Van de 97 mensen aan boord kwamen er 35 om het leven. 62 overleefden de ramp dus wel. Kapitein Lindmann kwam om het leven. Kapitein Proes was zwaar gewond, maar overleefde de crash. De Hindenburg was de grootste Zeppelin die ooit gebouwd werd met een lengte van 242 meter. Aan boord waren 70 luxueuze hutten, een lounge, een eetzaal, een bar en een geïsoleerde en bewaakte ruimte voor de rokers. Brede wandelgangen met grote ramen zorgden voor een prachtig panorama. Foto's met de flits mochten niet worden genomen aan boord wegens brandgevaar.
0: Beelden van de crash van de Zeppelin Hindenburg en het opbranden in een halve minuut na die crash, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be.

0: zo, die gaat terug de kast in voor een volgende keer. Opnieuw tijd voor een halte in onze tijdlijn rond 6 mei. En het zit vooraan in het nieuws op 6 mei 2002. Nee, niet 2002, 2002, beste luisteraar, 2002. In Hilversum is de extreemrechtse politicus Pim Fortuyn vermoord. En dat op 1 week voor de verkiezingen. De dader was de linkse milieuactivist Volkert van der Graaf.
1: Pim Fortuyn was controversieel in zijn debatten als het ging om islam en vreemdelingenbeleid. Maandenlang domineerde hij de Nederlandse politiek in 2002. Hij kreeg bij de verkiezingen, een week na zijn dood dus, meer dan 1,3 miljoen voorkeurstemmen. Hij werd begraven in Nederland, maar 2 maanden later overgebracht naar Italië, waar hij een vakantieverblijf had.
0: Dit stond toen in 2002 in de hitparade. Tu es fautu.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jou.

0: Tijd voor nog een halte, beste luisteraar. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. De zwart gekleurde postzegel toonde het portret van Queen Victoria. En op die eerste postzegel stond geen landsnaam, omdat men veronderstelde dat iedereen in de wereld koningin Victoria wel kende.
1: Wat wellicht ook zo was, want alle Europese en Russische koningshuizen van toen waren familie van elkaar, omdat koningin Victoria haar kinderen en kleinkinderen liet uithuwelijken in de verschillende koningshuizen. Bovendien was het Britse Rijk met de vele kolonies verspreid over de hele wereld. Als herdenking aan die eerste postzegel is het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd het enige land dat op hun postzegels geen landsnaam hoeft te vermelden. De eerste Belgische postzegel was voor 9 jaar later, in 1849.
0: One Penny Black, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal of de website radioostwest.be. Donald Summer works hard for the money, wat wellicht niet gezegd kan worden van Queen Victoria.

0: Wij naderen bijna het einde van dit eerste uurtje. En dat betekent dat we even afscheid nemen van jou voor straks het regionaal nieuws hier te hebben op Radio Oost-West. En dan daarna natuurlijk zetten we onze reis verder in de geschiedenis van de dag rond 6 mei. Met onder meer nog, we hebben het nog over...
1: De kroning van King Charles III en Camilla in 2023.
0: Ja, kijk eens aan. Deze groep komt naar de Lokerse feesten op zondag 2 augustus, de Human League. Kan ze aanbevelen, ik heb ze ook nog live gezien. Tot zometeen, na nieuws en het weer van 6 uur.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Op wat wolken, lokaal wat opklaringen, hier en daar ook nog een bui. Het is nog fris bij 13 graden, morgen droger en meer zon. En 16 graden, vanaf vrijdag wordt het warmer en zonniger, zaterdag zelfs tot 23 graden.
6: Jouw regio.
7: Jouw muziek.
6: Dit is Radio Oost-West.
8: Ik luister regionaal.
9: Woensdagavond tussen 5 en 7. De tijdslijn met Andries en Danny Verlinde.
10: Radio Oost-West.
4: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. Dit is deel 2 van de tijdlijn. Jouw wekelijkse reis doorheen de tijd van de dag. Nog tot 7 uur, ja. Tijdreis in de geschiedenis van 6 mei, de dag van vandaag. En dat brengt ons nog bij de volgende haltes.
11: De kroning van King Charles III en Camilla in 2023. De sterfdag van Juan Luis Vives in 1540. En het is ook de sterfdag van enkele muziekiconen zoals Marlene Dietrich, Viola Wills en Errol Brown.
4: En die laatste, dat is de zanger van Hot Chocolate. Je hebt dus zeker al muziek van deze groep te goed het komende uur. Maar beginnen doen we met Kenshi Jones. Zit je aan tafel, eet smakelijk.

0: Onze eerste halte is niet ver van huis, beste luisteraar, voor dit tweede deeltje van onze tijdlijn rond 6 mei. Want we zijn eigenlijk in 2023. Dan vindt de kroning plaats van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey in Londen. Het was een Anglicaanse religieuze dienst die werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury. De koning legde de kroningseed af, werd gezalfd, kreeg de kroningsjuwelen en werd gekroond met de massieve gouden St. Edward's Crown, die 2,2 kilogram weegt trouwens.
1: Ja, de koningin-gemalin werd ook gezalfd en gekroond, maar dat was meer in een eenvoudige dienst. Charles III was de 40ste Britse vorst op rij die in Westminster Abbey werd gekroond. De plechtigheid was soberder en korter dan eerdere kroningen en bevatte ook vernieuwende elementen. Zo was er meer ruimte voor andere geloofsovertuigingen, de adel speelde een minder belangrijke rol en er waren meer vrouwen actief bij de dienst betrokken. De kroning was een formele bevestiging van het koningschap van Charles III. De echte troonopvolging gebeurde eerder al op het moment van het overlijden van zijn moeder Queen Elizabeth II, 8 maanden eerder dan de kroning van vandaag in 2023.
0: De kroning van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey, dat kan je opnieuw bekijken op ons YouTube-kanaal, op de website radioostwest.be. En het feit trouwens dat we die kunnen zien, dat hebben we ook te danken aan de vader van Charles, want het was Prins Philip, die vond dat dat moest op tv te zien zijn.
1: Ja.
0: Zijn moeder was dat dan eigenlijk ook eerst.
1: Ja.
0: Dit is Rio Speedwagon, Keep on Loving You.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.
3: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: tijd om die geschiedenisboeken nog eens te openen, beste luisteraar van Radio Oost-West. 6 mei 1540 is de sterfdag van Juan Luis Vives. En dan denk ik dat je al rap een linkje gaat maken, want de West-Vlaamse katholieke hogeschool is naar hem genoemd. Vives was een Spaanse geleerde die in zijn laatste 12 levensjaren vooral in Brugge verbleef. Hij was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. En had dat nu ook weer een naam zijn dat je terugvindt in het onderwijs.
1: Ja.
0: Hij stond vooral bekend als onderwijsdeskundige.
1: Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Hij was daarnaast ook een voorstander van een verenigd Europa. Vives leefde vrijwel in zijn hele actieve leven in de Nederlanden. Zo leefde hij een tijd lang in Leuven, waar hij actief was als gastdocent aan de universiteit. Juan Luis Vives werd begraven in de Sint-Donaaskerk in Brugge en hij heeft ter hoogte van Onze Lieve Vrouwkerk een borstbeeld.
0: De Britse groep Steps die heeft de les rekenen goed begrepen. 5, 6, 7, 8 is dit.

0: voor zij die nu pas afstemmen op dit gezellige radiostation. Luister nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. En het is alweer tijd voor onze vaste rubriek met de korte berichten en de bekende overlijdens in de geschiedenis van 6 mei.
1: De Duitse Bondsrepubliek, beter bekend als West-Duitsland, treedt toe tot de NAVO vandaag in 1955. We waren dan 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. West-Duitsland was een van de stichtende leden van de EEG, dat was de voorloper van de Europese gemeenschap. Na de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 was de Duitse hereniging van West- en Oost-Duitsland een logisch gevolg op 3 oktober 1990.
0: Paulus de VI ontvangt vandaag in 1967 2 Italiaanse actrices. En een van hen was Claudia Cardinale van de film Once Upon a Time in the West. De 2 actrices verschenen in minirok, wat voor de jaren 60 het symbool was van de vrijgevrochten vrouw. Het was dan in 1967 de eerste keer dat een vrouw in minirok het Vaticaan binnenkwam.
1: Ja, benieuwd hoeveel.
0: De laatste?
1: Waarschijnlijk wel, ja. In 2018 is de gewezen sportman van het jaar en meervoudig wereldkampioen motocross Erik Geboers verdronken in het recreatiedomein in Mol.
0: En in 1475 is op 6 mei kunstschilder Dirk Boots overleden. Hij behoorde tot de Vlaamse primitieven. Zijn laatste avondmaal in de Sint-Pieterskerk in Leuven is een bekend werk van hem. In de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge hangt er ook een werk van hem trouwens.
1: In 1949 overlijdt schrijver Maurice Maeterlinck. Hij was van Gent afkomstig, maar schreef vooral in het Frans. In 1911 kreeg hij de Nobelprijs voor literatuur.
0: En in 1996 is kardinaal Sunens overleden. Hij was de voorganger van kardinaal Tanias.
1: 6 mei 1992 is de sterfdag van actrice en zangeres Marlene Dietrich. Ze overleed in Parijs. Haar 2 bekendste liedjes zijn Lili Marleen en Saag Mier waar die bloemen zint. Beiden zijn covers trouwens. Een bekende uitspraak van haar was Ambition bi schadet nie, waarmee ze dus toegaf biseksueel te zijn.
0: En in 2009 is zangeres Viola Wills overleden. Zij is laatst in ons rijtje met overzichtjes voor 6 mei. We blijven haar herinneren in 2 evergreens. If you could read my mind, and deze, gonna get along without you now.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: triestig nieuws in de muziekwereld in 2015, beste luisteraar, vandaag op 6 mei. Want Errol Brown is overleden. Hij was de stem van de groep Hot Chocolate.
1: Hot Chocolate kennen we onder meer van The Evergreens, Girl Crazy, You Sexy Thing, It Started With A Kiss, So You Win Again, Emma en deze Everyone's A Winner.

0: Zo, en ook deze tijdlijn zit erop, beste luisteraar. We doen de boeken van 6 mei terug dicht. En leggen die voor volgende week woensdagavond klaar voor een nieuwe afspraak tussen 5 en 7 voor een nieuwe tijdlijn.
1: En volgende week woensdag is het exact 45 jaar geleden, 13 mei 1981, is dat, dat Mehmet Ali Aksa een aanslag pleegt op paus Johannes Paulus II.
0: Waarna de paus hem zelfs vergiffenis schonk. Meer hierover volgende week, woensdagavond 13 mei tussen 5 en 7 hier op dit gezellige radiostation. Maak er nog een fijne avond van. Wij laten in de goede handen van Chris en deze Spin Doctors. Tot dan!

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Antwerp.
2: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad, zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz dicht blijft, dan vreest men wel voor een kerosinetekort. Er is wel meer import vanuit Afrika en de VS, maar het is vooral een prijsprobleem. Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun centen terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. Onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails. In Noorwegen krijgt Marius Høybich, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkel band. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høybich zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in een rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høybich hoopte om zijn voorrecht in zijn thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet op in. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz kan weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. Sport wielrennen, het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Radio Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar lichte regen, minima rond 9 graden. Morgen droger en zonniger tot 16 graden en vanaf vrijdag wordt het ook nog wat warmer. Zaterdag zelfs 23 graden mogelijk.
3: De avond van Oost-West.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Eline. Naast het eethuis de stek, achter zware gordijnen, staat de chat-discotheek.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goedenavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar wat lichte regen, minima rond 9 graden. Morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag zelfs mogelijk 23 graden.
5: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Radio Nieuws. Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaust-herdenking in Antwerpen. Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al bemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. De Wever is het inmiddels ook beu. De uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip om een excursie te gaan volgen en om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. In de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de VN. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Radio Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar lichte regen, minima rond 9 graden. Morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terechtkwam en het zuur vrijkwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van Ferm. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar lichte regen, minima rond 9 graden. Morgen droger en zonniger 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: De gezelligste in de regio.

0: Op mijn display staan de belangrijkste nieuwsberichten in 483 jaar tussen 6 mei 1540 en 6 mei 2023. In 2023 vindt de kroning plaats van King Charles III en Camilla in Westminster Abbey in Londen. De koning legde de kroningseed af, werd gezalfd, kreeg de kroningsjuwelen en werd gekroond met de massief gouden St. Edward Crown, die 2,2 kilo weegt. De koningin gemalin werd gezalfd en gekroond in een eenvoudige dienst. De kroning was een formele bevestiging van het koningschap van Charles III. De echte troonopvolging gebeurde al op het moment van het overlijden van zijn moeder, Queen Elizabeth II, 8 maanden eerder. Op 6 mei 1994 wordt de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland geopend. Het waren de Franse president Mitterrand en de Britse koningin Elizabeth II die dit historisch moment lieten vereeuwigen. De bouw van de kanaaltunnel begon 8 jaar eerder in 1986. 15.000 mensen werkten aan de kanaaltunnel. De spoorwegtunnel van Calais naar Folkestone is 50 kilometer lang, waarvan 38 kilometer onder zee. De bekende Duitse Zeppelin Hindenburg ontploft bij zijn aankomst in New Jersey op 6 mei 1937. Het pronkstuk van de nazi's was gevuld met het zeer brandbare waterstofgas en niet met het helium waarvoor het eigenlijk gebouwd was. Het vaartuig had in het voorbije jaar al 20 geslaagde vluchten gemaakt. Maar vandaag in 1937 liep het dus zwaar fout door een verkeerde inschatting bij het landen. In een half minuut na de explosie stond de Hindenburg volledig in brand. Van de 97 mensen aan boord kwamen er 35 om het leven. 62 overleefden de ramp dus wel, wat een wonder mag genoemd worden. Op 6 mei 1840 verschijnt de allereerste postzegel, de zogenaamde One Penny Black. Dat was in Engeland. De zwart gekleurde postzegel toonde het portret van Queen Victoria. Op die eerste postzegel stond geen landsnaam, omdat men veronderstelde dat iedereen in de wereld koningin Victoria wel kende. Als herdenking aan die eerste postzegel is het Verenigd Koninkrijk nu nog altijd het enige land dat op hun postzegels geen landsnaam hoeft te vermelden. De eerste Belgische postzegel was voor 9 jaar later in 1849. 6 mei 1992 is de sterfdag van actrice en zangeres Marlene Dietrich. Ze overleed in Parijs. Haar twee bekendste liedjes waren Lili Marleen en Zaak mir wo die bloemen sind. Beide zijn covers. 6 mei 1540 is de sterfdag van Juan Luis Vives. De West-Vlaamse katholieke hogeschool is naar hem genoemd. Vives was een Spaanse geleerde die in zijn laatste 12 levensjaren vooral in Brugge verbleef. Hij was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Hij stond vooral bekend als onderwijskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van de moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie. Juan Luis Vives werd begraven in Brugge en hij heeft er een borstbeeld. En in 2015 is Errol Brown overleden. Hij was de stem van Hot Chocolate. Je weet wel, You Sexy Thing, It Started With A Kiss, So You Win Again en Emma. Je kan de podcast van deze teletijdmachine en andere teletijdmachines opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. 7 mei 1879 is de sterfdag van Charles de Coster, de auteur van Tijl Uilenspiegel. Wie was die Tijl Uilenspiegel ook alweer? Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook drie passagiers van boord gehaald ondertussen en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Door een persoonsaanrijding in Kooskamp was het treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde sinds 10:30 gisterenavond onderbroken. 13 passagiers werden met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. De aanrijding deed zich in de buurt van de Burgerleenstraat voor, in volle spoor. De trein kwam in de buurt van de overweg langs de Oude Heirweg aan de korte keer tot stilstand. Bij verkeerscontroles in Tielt en Pittem heeft de politiezone Regio Tielt samen met de Vlaamse Belastingdienst in totaal zo'n €11.800 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Eén voertuig bleek onder meer al 3 jaar niet meer gekeurd. 21 chauffeurs ondergingen ook een alcohol- en drugscontrole. Iedereen bleek in orde. In Tielt is de brandweer dinsdagochtend uitgerukt na een melding van gevaarlijke stoffen. De batterij met zwavelzuur van een elektrische transpalet was op de grond gevallen. Het incident deed zich voor in de Patersdreef, vlakbij de Minderbroederskerk. Tijdens het uitladen van een vrachtwagen kantelde de transpalet, waardoor de batterij op de grond terecht kwam en het zuur vrij kwam. De brandweer kwam massaal ter plaatse om de situatie te beveiligen. In tegenstelling tot onder meer Tielt en Oostkamp zal het BOA-decreet weinig veranderingen teweegbrengen in Pittem. Dat antwoordde burgemeester Denny Fraaiman op een vraag van partijgenote Sharon van Dalen. Die verwees naar de situatie in Tielt waar de buitenschoolse opvanginitiatieven grotendeels zullen verdwijnen en vroeg naar een stand van zaken in Pittem. De voor- en naschoolse opvang in de scholen in Pittem en Eegem is nu al in handen van FERM. Bovendien staat men in goed overleg met beide scholen. En ook qua buitenschoolse activiteiten zijn al stappen gezet. De burgemeester gaf mee dat het nieuwe BOA-erkenningskader, inclusief de nieuwe manier van financiering, op de agenda staat van de gemeenteraad in juni. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui, 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Amerikaans president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord is met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder dreigde Trump nog met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaans vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stoppen. De VS zou dan de sancties tegen Iran opheffen. En de straat van Hormuz kan ook open. Maar het is nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven is gekomen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord nog 150 mensen, onder wie twee Belgen. De bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check-up krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, verklaarde viroloog Steven van Gucht op VTM. Er werden ook 3 passagiers van boord gehaald ondertussen en met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens 1 passagier die besmet zou zijn. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag weer gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling. Die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. De weersverwachtingen beginnen droog en zonnig. In de namiddag toch wat meer wolken met nog plaatselijk kans op een bui. 16 graden. De rest van de week wordt droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag halen we mogelijk 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

Straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.